0: Nederlandse Omroep Hilversum 1. Luisteraars, u hoort nu het zesde en laatste deel van De Zwarte Handel Lokt, een hoorspelserie naar de werkelijkheid van Jos den Brabander.
1: Is de Sabbat Europa, Radio, Sabbat, Majorusa, Kongio.